Jeff Godflow, jou vervolgt in een droom, of eben ook niet. You're all drug, you can do it, give up.